0: Chas mahi katrin the wakel water gown katrin the ni hanu an in chin agazan da oran chin a kirchnu so slash in lagan brashin lagan merchan spalpin faunach nicht ni mukzichni lesna horan faus agas wishasha galtam geister germach rint bautigis ni reidelum achtam gala yunnish agas mahi tu geister slash stauschun chala rint chachtni no sagas holtu intra ilanach Rachril in Cho, Shra, a Hurtressa, Vranach and Tisha, Lord, Agus Dowla Hail, Agus Sukshi Courtier Nahilan, Erfad, Agus Laushila Dini, Vinagunir Nahilanchen, Agus Serhiana Kupchen, V. Inish Barachan, Agus Laushila Far, Raklachtawagir Nahilan, Atanahuni Hedegornaronch, and a cold for a quitter, no cold cannily, Marahuk the Red, Agus Hurshashan Cheese, Ere Heel, Agus Dinishash Gilta, Fuinilan, Agus. Nair fi'n clorsion criach nhw chasse oran agus clorsion mwyd yn toran sian ys agus ffocam e fwy heine chyr y lawr agus un siach dîb yn bonus y talus yn oran.
1: Se doran rwy'n i bain yn siw bain yn siach glan traeth yn rwy'n si oran o môl o bale heine ach hwyl yn ffair ystyn sy'n gran toran dîntu yn ffili sy'n fi ystyr yn ilan pan o'ch ddari golw hir gan ilan Peter Feder hier. Ach, wij deden dus een mataal dus een dienstmisjoren dus een voor je moe wel heen. Ze dan te lang hier. Rijn je kan je wel horen. Ach, zijn tijden moet je heel loch aan die land raast. Ah, is een nacht uit je maar, is een wijn

Well, tan skiel fos wanoskete, nil reitige skele win. Kan hij have good beer wat hij gemadri, harkaline, madrina hartisha. Well, han klaar so hart. Kawil ma vadrasa. Come here, Colleen, boy. Come on, come here.

0: Cholaid go mar le bheith ce sem maididir ahúltead an roiil creh marar.
1: Sin rud a bhíon fearras Sporting Ireland tháinig amach ar águr gur an roiirc álainneán bhil said, mar bhí an anú tá a gé héad tá sé gáil bheith breú ar chuh mar an leit mór machatíh sin cámas mu cil tá sé lu le feiceá. So is anú drama an na cúnaí na baite sin tá siad brótó leis so hí so ach stéas rud a bheith breú ach bhí Peter gal Rodgen fwy bei solosti cwpantein i ag granog. Stoi gwym eisiau harter hyn o'ch lognw ma sy'n nhw eisiau hyn. Hei bydd gen i achor hwg eisiau hwn i cynt o'r har, bod y sedd.
2: Harter o'r gilydd beth ffitr yn cwmwyd lwb i'n chladdoch o ies o bai
3: cwpantein? Yn cael gael ni beth
2: Harter. Ik ben zo gehoopt door dat om zo. Ben je zo nog verder minder dan. Als je het in de wijze schuilt, dan ga je
3: harter
2: langs je hier in de koop aan thee. Als je bij je bedanen staat, als je schuld wordt wijn, als je gaat staan de flaying. Nee, ja. Nee. Als je er meer magie, als je er in de imagine, als je kan ID die, als je schuld, kan mijn heen nog allemaal schuilen is. Nee, column, als Peter Omanin, als No Murphy, als je Rosmuk en Chin.